machine tá vendo o name drop loud. Filma que vou e dena motherfucking cloud. Blind als slaap, regrette geen bekeure lach. Want lieber leben als hassen, verbrennen dir die Waffen, baby, start show.